0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Liano Lou. I come from the mountain.
2: Where is the mountain?
1: The boer.
2: Is it very far from here? En hoeveel keer gaan jij eens toe naar die mond toe wanneer die daar is?
1: Tweede week.
2: Elke tweede week, oh, oké. Okay. En dan is het net jij wat hier is van die mond, is daar andere? En hier van andere. Hoeveel van jullie is daar van die mond wat hier is?
1: Vier.
2: Vier. Zo, was jij tegenwoordig wat hulle die gogga gemaakt het daar toe in het kraan? Oké, vertel eens een beetje van die mensen wat daar was. Wat is jouw rol wat jy gespeel het daar toe? En wat het die andere mensen, van die groot mensen en hoeveel mensen was tegenwoordig?
1: Ik heb plak.
2: Was je bij de optocht geweest van Afrika bij? Ja. Zo wat jij met van Afrika bij een optocht?
1: Ja,
2: oké. Dat is bij je mensen waar daar weer geweest. Hoeveel mensen ben je daar wel? Bij je mensen. Was het net van hier of was het van overal? Van die landen en steden, verschillende steden.
1: In Kaap.
2: Ja, oké. Zo wat is je belangstelling aan het leren in Afrika?
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website www.africaburn.com.